0: ladies and gentlemen. And we are getting ready for DJ Azul. He's going to be bringing us the second mix. Good evening, Jenny. Thank you so much for tuning in. Nanse Magda, hoe gaan dit saam met u vanaand?
1: Hallo, Reddy. Nou krijg ek jou skons met jou te praat. Ja, ek het gewerk die hele dag. Het was baie bezig. Kijk, al die mamas en papas wil net koek eet op moedersdag. Mm. Ek denk allemaal het vandag kom koop om rede morgen na ons nou gaan reen. So het was baie bezige dag gewees. So ek omtrent so half 6, kwart voor 6 by die huis gekom. Dan moet ek eerst al my Facebook goed antwoord.
0: Ah, very important.
1: En tussen speel muziek in die achtergrond. En ek het baie kracht nodig vanavond, hoor. Ek is bezig om my kind sy sitstoelkie, wat hy altyd al by sy voordeur sit op. Sy achterkant het gebreek die plasties. Nou gaan ek vir hom enige maak met hout. Jo. So ek het baie kracht nodig vanavond, hoor. En tussen kook ek my hondekos. So, jy beter, in die muziek, ek sê, mis maak sal wat jy speel nie. Dit hou maar nie gang. Dankie hoor, jy moet die aand saam met ons geniet. Dankie vir lekker muziek so ver.
0: You're most welcome.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. All of the best with the repair there, Magda. Yes, and she reminded us that Mother's Day is coming. Tomorrow. To all the moms tuned in, just in advance, shout-outs to each and every one of you. And now it's time for us to bring in our first